0: van de maat, die moet jam boy, lere soro.
1: Juana, sari, nari, nee, nari, kuten, abatu, sari, moito.